0: idolo pe nyepi ta yelotsi yemakasi ukama respect yonke jikelele kanye ne kreset enyonke
1: ithoma konya
0: ukuzo FM the sound yonke jikelele kanye ne kreset enyonke
1: ithoma konya
0: ukuzo.

Idolophu nemkhitha elokishini yemakasi kwitamarispreti yonke jikelele kanye nekhezeteni yonke.